0: Estéreo Sul, música em sua vida.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo

0: Eu sou a Estéreo Sul, música em sua vida.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo

0: Hemisfério Sul.
1: Bom dia!
2: Bom dia!
3: Rádio Estéreo Sul de Itajubá, Minas Gerais.
4: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itajubá, Minas, Brazilië. Estéreo Sul Muziek.

0: Rádio Estéreo Sul de Itajubá, Minas Gerais.
1: 17 horas e 22 minutos.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itajubá, Minas, Brazilië. Estéreo Sul Muziek.